Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

Nummer HMU 907-471.72. Tot zover dit programma, samengesteld door Egbert Randewijk in samenwerking met de Vereniging Klassieke Zaken.

U luistert naar het programma van de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar Bijzondere Instrumenten, deel 2 van deze serie. En voordat we daar echt mee beginnen, wijs ik u nog even op de mogelijkheid om meer over de muziek te weten te komen op onze website www.concertzender.nl. En als u onze website bezoekt, zo u al niet luistert natuurlijk via internet, dan kunt u daar ook vinden de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertzender. Want wij hebben nu hard nodig. Dus SVP, kijkt u ook even naar de wijze waarop u vriend kunt worden van de Concertzender. Zoals beloofd, nu deel 2 van Bijzondere Instrumenten en die gaat over mandoline en fortepiano. In de 18e eeuw was de mandoline heel populair, vooral in Italië, maar op het einde van de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw was dit instrument ook te horen in Wenen. We horen vanavond een aantal werken uit deze tijd uitgevoerd op authentieke instrumenten. Ludwig van Beethoven schreef een aantal werken voor mandoline en fortepiano en dat deed hij rond 1796. Meestal geschreven voor verschillende opdrachtgevers en tijdens het leven van de componist niet uitgegeven. Voor de gravin Josephine Clary schreef hij het Andante en variaties in D. En die kunt u nu gaan beluisteren. Wel uit te voeren door Giulio Cavetti op mandoline en Diego Fasolis op fortepiano.

U hoorde het Andante en variaties in D van Ludwig van Beethoven met Duilio Galfetti mandoline en Diego Fasolis fortepiano. Een van de belangrijkste werken van mandoline en fortepiano uit de vroege 19e eeuw is zeker de sonate in C van Johann Nepomuk Hummel.

En zo klonk de sonate in C van Hummel met mandoline virtuoos Duilio Galfetti en op de fortepiano Diego Vasolis. Giovanni of Johann Hoffmann is een componist waar we eigenlijk niet veel over weten, maar hij schreef vooral werken voor mandoline. De componist omarmt de Weense klassiek en probeert alles uit de mandoline te halen. En dat horen we nu in de sonate in D. Ook dit keer luister weer naar mandolinespeler Duilio Galfetti en fortepianist Diego Vasolis.

U hoorde de sonate in D van Giovanni Hoffmann, wederom gespeeld door Giulio Galfetti en op de forte piano Diego Vasolis. Ze gaan verder met de sonate in G, ook weer een compositie van Giovanni Hoffmann.

Met excuses voor de oneffenheden, zegt men geloof ik, op de cd. Was dit de sonate in G van Giovanni Hoffmann, gespeeld door de mandolinespeler Giulio Calfetti. En op de fortepiano werd hij begeleid door Diego Vasolis. Dan keren we tot het besluit van dit programma terug naar Beethoven en luisteren naar de sonatine in C, weer door dezelfde uitvoerende.

Helaas heeft deze cd wat spetters waarvoor. Nogmaals excuses. U heeft geluisterd naar Beethovens Sonatine in C nummer 1.

het belangrijkste deel van zijn oeuvre. Juist in dit genre bracht Mozart de radicaalste vernieuwing aan en had hij de grootste invloed. Mozart schreef zijn pianoconcerten grotendeels voor eigen gebruik. Hij was zelf de solist. In zijn eerste jaren in Wenen was het pianoconcert een rage. Mozart werd er schatrijk mee. Uit die tijd stammen dan ook de meeste concerten. De twee concerten die we vandaag horen zijn erop geen uitzondering. We beginnen met het 23e pianoconcert in A groot.

U hoorde het pianoconcert nummer 23 in A-groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Door de Academy of St. Martin in the Fields met Alfred Brendel aan de piano. Ook het volgende concert, het 26e, werd geschreven voor een uitvoering op een van Mozarts abonnementsconcerten. Zijn grootste roem dankt het echter niet aan een commerciële uitvoering. In 1790, een jaar na de première, klonk dit concert bij de kroning van keizer Leopold II. Zo kreeg het werk de bijnaam Krönungsconcert. We gaan deze keizerlijke muziek nu horen, weer uitgevoerd door Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields.

De laatste tonen van het Krönungsconcert, Mozarts 26e pianoconcert in D-groot met Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields. Tot zover Sanssouci voor vandaag. Mozart heeft nog 25 andere pianoconcerten geschreven, plus een handvol concerten voor andere instrumenten. U zult dit soort muziek in de toekomst dus zeker vaker bij ons horen. Dit was Sanssouci bij de Concertzender, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. Cello en contrabas. Vandaag deel 2, Giovanni Battesini. Duetten voor twee contrabassen. De Paganini van de contrabas is ongetwijfeld Giovanni Battesini. Deze contrabas-virtuoos heeft veel muziek geschreven voor, ja, hoe kan het anders, de contrabas. Zo zijn er ook een aantal jeugdwerken. De drie duetten voor twee contrabassen. Deze duetten hoort u zo meteen door de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. De Paganini van de contrabas is ongetwijfeld Giovanni Battesini. Deze contrabas-virtuoos heeft veel muziek geschreven voor, ja, hoe kan het anders, de contrabas. Zo zijn er ook een aantal jeugdwerken. De drie duetten voor twee contrabassen. Deze duetten hoort u zo meteen door de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. We beginnen met Grand Duetto nummer 1.

De contrabassisten Ovidiu Barilla en Wolfgang Küttler speelden het Grand Duetto nummer 1 van Giovanni Bottesini. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Grand Duetto nummer 2. En in dit duet komt Beethoven om de hoek kijken.

Dat was van Giovanni Bottesini het Grand Duetto nummer 2 voor twee contrabassen. U hoorde Ovidiu Barilla en Wolfgang Küttler. Van dezelfde componist en dezelfde uitvoerende, het Adantino uit het derde Grand Duetto.

Tot zover het Adantino uit het derde Grand Duetto met de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Küttler. We gaan nu verder met het cellokwartet Amsterdam. Zij spelen Dans uit deux pièces van de Belgische componist Jozef Jongen.

Dit was tot slot van deze uitzending Dans uit de pièce van Jozef Jonge met het cellokwartet Amsterdam. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Dit is deel 4, vooral gewijd aan blaasmuziek. Vanavond reizen we samen met het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober door de 19e eeuwse Nederlandse blaasmuziek. We beginnen met een fanfare, een hele korte, bijna een minuut, van Jacob Rauscher uit 1814.

En zo schrijden we vorstelijk de wereld van de blaasmuziek binnen. U luisterde naar de fanfare van Jacob Rauscher. Het Nederlands Jeugdharmonieorkest speelde het. Deze componist, Rauscher, kwam oorspronkelijk uit Duitsland en vestigde zich in Amsterdam in 1808. En daar was hij dirigent van verschillende orkesten, zoals

blaasmuziek van Jacob Rauscher. Op het titelblad staat Treurmuziek, opus 68. En hij schreef dat bij het overlijden van meneer Van Swinden, professor Van Swinden, waarvan er in Nederland nogal wat straten zijn te vinden. Die meneer Van Swinden zorgde ervoor dat de nummering in Nederland, de huisnummering, werd ingevoerd. Maar dat terzijde. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met die treurmuziek. De kapelmeester van verschillende militaire orkesten, François Dunkler, senior, schreef in 1831 de Grenadiersmars.

Grenadiersmars van François Dunkler senior. Meneer Dunkler leefde van 1779 tot 1861. Tot zover de Grenadiersmars. Ik ken het ook wel als Turf in je ransel, maar ik weet niet zeker of dit erbij hoort. Van François Dunkler. U hoort het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. Dan een bekende naam, Wouter Hutschenreuter, senior. In hetzelfde jaar als het vorige werk schreef deze Rotterdamse kapelmeester de ouverture Iwan en Pauleska. Dit werk is opgedragen aan koning Willem II.

Van Wouter Hutschenreuter, senior, hoorde u de ouverture Iwan en Pauleska. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het was een enorm evenement, de opening van de spoorweg tussen Den Haag en Rotterdam. François Doenkler schreef in die tijd daar een speciaal muziekwerk voor, in 1847 namelijk. En dat werd de S'Gravenhaagse Spoorweg Galop. Een werk à la Rossini's Wilhelm Tell.

1847, van Rotterdam naar Den Haag. Jan Kober dirigeerde het Nationaal Jeugdharmonieorkest met een uitvoering van Schravenhaagse spoorweggalop van François Dunkler. Johannes Verhulst was rond 1845 nog duidelijk beïnvloed door Mendelssohn en Schumann. Dat horen we in De Gruß aus der Fernen, opus 7.

Gruß aus der Fernen, op 7, van Johannes Verhulst, die in zijn tijd toch al heel belangrijk was in de Nederlandse muziek. Zijn naam vindt u ook terug op het balkon in het Concertgebouw in gouden letters. Het Nationaal Jeugdorkest, Harmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit werk van Johannes Verhulst. Dan gaan we nu verder met de potpourri karakteristiek. Den Brug over den Oceaan van de Arnhemse kapelmeesters Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. In dit werk wordt een bootreis beschreven naar Amerika in alle geuren en kleuren.

Dat was een zoekplaatje in deze potpourri. Ik hoorde die forellen van Schubert en nog wat volksliederen. De potpourri karakteristieke, Den Brug over den Oceaan, van Albert Groent en Johan Wilhelm Knol. Jan Koper dirigeerde het Nationaal Jeugd Harmonieorkest. De 19-jarige student klassieke talen Alfons Diepenbrock schrijft in 1882 voor het eerste lustrum van het Amsterdamse studentenkoor een academisch feestmars.

Gaudeamus en Jovivat. Ja, het was ook een academische feestmars uit 1882 van Alfons Diepenbroek. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober speelde dit. Zij verlaten nu het podium en we zetten daar twee vleugels neer, twee oude vleugels. Een Bechstein uit 1870 en daarachter nemen Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar plaats. En ze spelen vierhandig twee stukken van Ferdinand Oberstadt uit 1880.

0: En dat was tot besluit het duo Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar op twee grand piano's van Bechstein uit 1870 met twee stukken van Ferdinand Oberstadt. Dit programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luister dus naar Orgelwerk.

Dit is de concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag aandacht voor de componist Enescu. George Enescu wordt geboren in 1881 te Liveni in Roemenië. Als muzikaal wonderkind gaat hij studeren in Wenen en later vervolgt hij zijn studie in Parijs bij onder meer Massenet en Fauré. Als vioolpedagoog krijgt hij bekende leerlingen als Yehudi Menuhin en Arthur Grumio. Enescu liet maar 33 opusnummers na. Hij was zo'n perfectionist dat hij de meeste van zijn werken niet liet uitgeven. Zijn composities zijn niet vooruitstrevend, maar ze zijn wel belangrijk vanwege de aandacht die hij gaf aan de Roemeense volksmuziek. We gaan luisteren naar Enescu's strijkkwartet opus 22, nummer 2 in G groot uit 1951. Het wordt gespeeld door het Quatuor Atheneum Enescu.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van George Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender en u luistert naar deel 4 van de serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Met vanavond muziek van Henri Vieuxtemps en César Franck. Henri Vieuxtemps, de vioolvirtuoos en componist uit Verviers, studeerde bij de Belgische violist Charles-Auguste de Berriot en was daarna overal te horen, natuurlijk ook met werk van hemzelf. We luisteren dadelijk naar de twee laatste vioolconcerten die allebei postuum verschenen. We beginnen met het zesde vioolconcert, opus 47 uit 1865. We horen de Franse violist Gérard Poulet en Pierre Bartholomé dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Dat was het zesde vioolconcert van Vieux Temps. U hoorde de violist Gérard Poulet en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het zevende vioolconcert, opus 49 uit 1870.

De violist Gérard Poulet speelde het zevende vioolconcert van Henri Vieuxtemps. En we hoorden het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Pierre Bartholomé. We gaan verder met een tijdgenoot van Vieuxtemps, de in Luik geboren César Franck. Hij ging al op 13-jarige leeftijd samen met zijn ouders naar Parijs en werd in 1837 Fransman. Naast religieuze muziek heeft Franck ook mooie postromantische symfonische gedichten op papier gezet, zoals Les Djinns uit 1884. Paul Strauss dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

En dat was tot slot Les Djinns van César Franck met het Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de derde aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden om zich of zich hebben aangemeld mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. En deze oorlog wordt ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven hun verdere leven getekend door de opgelopen blessures. We geven een postuum eerbetoon aan deze componisten met vandaag aandacht voor de muziek van een aantal Britse componisten. We beginnen met de Verlaine Songs van de Schotse componist Cecil Coles in een arrangement voor ensemble en sopraan van Julien Salamcourt. De composities van Coles werden pas in 2001 bij toeval ontdekt en dat gebeurde tijdens de renovatie van een school waar Gustav Holst destijds werkte. En Coles had zijn werken bij deze Holst in bewaring gegeven toen hij met zijn legeronderdeel naar Frankrijk vertrok. U hoort het Hornstein Ensemble met de sopraan Barbara Krieger, de Verlaine Songs.

Het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert speelde de symfonie in E-klein van Johannes Verhulst. We gaan van 1842 terug naar 28 april 1837. Johannes Verhulst gaf toen een afscheidsconcert met de Koninklijke Hofkapel. Op het programma stond onder andere de ouverture in B-klein. Ook nu dirigeert Matthias Bamert het residentieorkest.

Dat was de ouverture in B-klein van Johannes Verhulst, met het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Nu luisteren we naar zijn ouverture in C-klein, die de componist de titel heeft meegegeven, Gijsbrecht van Amstel. En natuurlijk draait het in deze ouverture om het treurspel van Joost van der Vondel, waar Johannes Verhulst wel heel diep voor buigt. Jack van Steen dirigeert het Radio Symfonieorkest.

Tot besluit hebt u geluisterd naar het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen met de Gijsbrecht van Amstel ouverture van Johannes Verhulst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van NL Symfonisch, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl. Dan kijkt u even in onze programmagids. Daar kunt u ook het programma nog eens terugluisteren als u wil. En ook kunt u op onze website vriend worden van de Concertzender. Wij kunnen uw steun goed gebruiken. Kijk op www.concertzender.nl hoe u vriend kunt worden van de Concertzender.

Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Paganini. De Italiaanse componist Niccolò Paganini wordt geboren in 1782 te Genua. Hij overlijdt op 57-jarige leeftijd in Nice. Zijn eerste les op viool en gitaar krijgt hij van zijn vader, een havenarbeider. De lessen gingen gepaard met stokslagen, maar de resultaten waren opmerkelijk. Op 8-jarige leeftijd schreef de kleine Niccolò zijn eerste vioolsonate. Na een paar jaar kreeg hij officieel les en de successen van het wonderkind bleven niet uit. Hij werd uitgeroepen tot de grootste violist van Italië. Laten we gaan luisteren naar Paganini's gitaarkwartet nummer 7, gespeeld door Quartetto Paganini.

Hokke Camus dirigeerde het Stockholm Philharmonisch Orkest. U hoorde de eerste symfonie in C van Adolf Frederik Lintblad. De componist Frans Adolf Berewald heeft een bijzondere plaats in de Zweedse muziek. Zijn eerste symfonie in G gaf de componist de naam Serieuze. De componist schreef dit werk in Wenen in 1842. Dit werk zou pas in het begin van de 20e eeuw uit de kast gehaald worden. In zijn tijd was de componist namelijk te modern. Luistert u naar de eerste en het derde deel uit deze eerste symfonie in G. Sixten Ehrlich dirigeert het Malmö Symfonieorkest.

En tot besluit was dit het eerste en derde deel uit de eerste symfonie in G, serieuze, van Frans Adolf Berwald. Sixten Ehrling dirigeerde het Malmö Symfonieorkest. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

0: una lisa.
1: Die zang een lied. Het liederenprogramma van de Concertzender. Evert-Jan Nachtegaals keuze uit het klassieke liedrepertoire.

In dit programma richt ik de schijnwerper op Jozef Liebert Alfred van Damme. Bekend onder de naam José van Dam. Bekend als basbariton. Vooral bekend als operazanger, maar ook in enorme staat van dienst als liedzanger.

Leise flehe meine Lieder durch die Nacht zu dir. Et Ständchen, uit Schwanengesang, Deutsch 975, Franz Schubert. Bas, bariton José van Dam, samen met pianist Valery Afanasieff. Van Dam werd geboren in Jette, een deelgemeente van Brussel, op 25 augustus 1940. Eigenlijk is er helemaal niet zoveel bekend over de zanger. Zijn enorme repertoirelijst is min of meer zijn biografie. Zijn vader was meubelmaker, dus niet het verhaaltje van ouders die ook in het vak zaten. Maar hij ging al wel, voor een zanger vrij vroeg, op zijn 17e studeren aan het Conservatorium van Brussel. Bariton Frederik Anspach, die daar van 1949 tot 1977 les gaf, was zijn leraar. Anspach was vooral bekend geworden als liedzanger en gaf zijn liefde voor het lied door.

die daar van 1949 tot 1977 les gaf, was zijn leraar. Anspach was vooral bekend geworden als liedzanger en gaf zijn liefde voor het lied door.

Masumi Nagasawa speelde op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815 de tweede sonate van Naderman. We gaan nu luisteren naar de derde sonate en dit is een werk dat niet uit twee, maar uit drie delen bestaat.

Dat was de derde sonate van François-Joseph Naderman, gespeeld door Masumi Nagasawa. En na de derde sonate volgt nu juist de vierde sonate. Masumi Nagasawa, enkel pedaalharp, uit 1815.

Dat was de vierde sonate voor harp van François-Joseph Naderman. We gaan verder met de vijfde sonate, uitgevoerd door Masumi Nagasawa op enkelpedaalharp.

Harpiste Masumi Nakasawa speelde de zesde harpsonate van Naderman. Zij gaat nu verder met de zevende en laatste harpsonate.

Dat was de zevende en laatste harpsonate van François-Joseph Naderman. U hoorde harpiste Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp uit 1815 van Naderman. Masumi speelt nu nog van dezelfde componist de Etude Fantastique in F groot.

Dat was tot slot de Etude Fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. Masumi Nagasawa speelde dit op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Cassandra van Acht stelde dit programma samen. Voor zover de tijd het toelaat is hier de Etude Fantastique in Bes van François-Joseph Naderman. U hoort Masumi Nagasawa, enkelpedaalharp, Naderman uit 1815.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar deel 4 van Latijns-Amerika en Curaçao. Vandaag danzón. De dans neemt in de Latijns-Amerikaanse muziek een belangrijke plaats in en dat horen we vanavond met het Simón Bolívar Symfonieorkest, dit keer onder leiding van Karen Lynn Wilson. We beginnen met de Cubaanse componist, advocaat en rechter Alejandro García Corla. Hij schreef in 1927 Tres Danzas Cubanas. Dit werk onderstreept de stijl van deze componist met zijn Afro-Cubaanse ritmes.

U hoorde het Quatuor Ateneum Enesco met strijkkwartet nummer 2 van Georges Enesco. We gaan verder met een kort werk voor viool en piano van Enesco, Obade, uitgevoerd door het duo Orfeo, dat bestaat uit Vita en Ismael Wallace.

Duo Orfeo speelde Obade voor viool en piano van Georges Enescu. Ten slotte Enescu's sonate opus 26 nummer 2 voor cello en piano. U hoort Viviane Spanogen en André de Grote.

Dit was cellosonate nummer 2 van Enescu, uitgevoerd door Viviane Spanhoge en André de Grote. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Georges Enescu. De muziekkeuze is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling techniek en presentatie Bart de Neven.

Een pittige dans van de Venetiaanse componist Tommaso Albinoni. Hier uitgevoerd door het ensemble London Baroque. Albinoni is onze componist van de maand maart. Hij is één van die componisten die razend beroemd werden om één bepaald stuk, dat dan zo bekend werd dat daarnaast al hun andere werk bijna in het niets verdween. Bij Albinoni is dat het Adagio voor strijkers en orgel. Een heel populair stuk. Het wordt veel uitgevoerd in de concertzalen en staat zelfs in de top 10 van de begrafeniscomposities. Tijdens nationale en internationale rampen of rouw klinkt stevig dit adagio op de radio. Maar Albinoni componeerde veel en veel meer en vooral totaal andere stukken. Dat gaan we deze maand laten horen. Maar eerst gaan we luisteren naar het beroemde adagio voor orgel en strijkers.

Dat was het pianoquintet opus postuum in G-klein van Max Bruch, uitgevoerd door Ian Fountain, piano en het ensemble Ulf Hölscher. Luistert u nu naar het strijkkwartet in A groot, opus 106, van Robert Fuchs. Heeft 4 delen, allegro molto moderato, allegro vivace, andantino sostenuto en andantino allegro. U hoort het Minguet-kwartet en dat bestaat uit Ulrich Isfort en Annette Reisinger viool, Irene Schwalb altviool en Matthias Diener cello.

0: Tot slot van de wandeling hoorde u het strijkkwartet in A-groot op 106 van Robert Fuchs, uitgevoerd door het Minguet-kwartet. De wandeling wordt voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma 50 jaar Koninklijke Filharmonisch Orkest van Luik. En vandaag heel veel muziek van César Franck. Om precies te zijn het symfonische gedicht Psyche van César Franck. Het is zijn langste orkestwerk wat hij geschreven heeft. Een groots werk, einde met een groot koor. Het is gebaseerd op Psyche uit de Metamorfose van Apuleius. Wat je misschien wel beter kent als het werk De Gouden Ezel. Het bestaat uit drie delen waarvan je opeenvolgend hoort Psyche's slaap. De tuinen van Eros en Psyche's zonde. Ook al verschillende bronnen melden dat het vooral ook de klachten en het lijden van Psyche zijn, die laatste. Nou, daar hoor je een groot koor in. Franck componeerde het resulterend in 1887 en je hoort hier de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. Het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

De hele drie kwartier durende psyche van César August, Jean, Guillaume, Hubert, Frank. Met de koren van de RTB, de BRT. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dat programma, daar ben je naar het luisteren. 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik hier op de Concertzender. Datzelfde orkest en de dirigent die gaan nu verder met twee marsen. Betrekkelijk korter wel hoor. Allereerst een mars uit de opera Vorst Igor van Alexander Borodin.

Zo, en u dacht thuis, ach, fijn, een prettige, rustige avond. Nou, dat dachten wij bij de concertzender achter anders over. Bijna het einde van dit programma, dit was de Suite Algérienne van Camille Saint-Saëns. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, want daar gaat het programma over, het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was deel 6, samengesteld door Cassandra van Acht. En nu tot slot, we hebben nog een minuutje over, nog een klein stukje van Emmanuel Chabrier.

Dit is de Concertzender met het programma De Fortepiano, deel 2. Gewijd aan de muziek van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Zijn naam zal u ook wel eens een keer geschreven zien als Antonin Stepan of Jozef Anton Stefan of Giuseppe Antonio Stefani. Allemaal afhankelijk van welke uitgever zijn muziek in de wereld heeft gebracht. U gaat luisteren naar diverse sonates. De componist Stefan, zal ik hem zomaar even noemen, werd geboren in Bohemen en ging later naar Wenen. Hij was daar actief in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij gaf muziekles aan het keizerlijk hof van Maria Theresia. Zijn muziek voor fortepiano is voor die tijd heel vernieuwend. U kunt nu gaan luisteren naar het Divertimento in S grote terts, opus 1, nummer 6, dus van Jozef Anton Stefan, en het wordt gespeeld door Edoardo Torbianelli op een fortepiano.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het Divertimento in S. Grote Terts, opus 1, nummer 6, van Joseph Anton Stefan. En de fortepiano die u hoorde was een instrument uit 1800 van de bekende bouwer Andreas Stein, die samen met zijn dochter Annette Stein een fabriek hadden in Wenen. Dit instrument wat u nu hoorde staat in het Historisch Museum in Basel. We gaan verder met werken van Stefan, Joseph Anton Stefan. U luistert nu naar een sonate in S. Grote Terts en wederom Edoardo Torbianelli.

En dat was de sonate in S, grote terts, van Joseph Anton Stefan, met de fortepianist Edoardo Torbianelli. Vervolgens luisteren we naar de sonate in C, grote terts, opus 3.

De sonate in C grote terts, opus 3 van Joseph Anton Stefan. Eduardo Torbianelli bespeelde het zogenaamde Andreas Stein fortepiano uit 1800. Gaat u nu luisteren naar 4 delen uit de sonate in Bes grote terts, ook van Joseph Anton Stefan.

Dat waren tot besluit vier delen uit de sonate in Bes, grote terts van Joseph Anton Stefan. Ik had u nu nog niet verteld wanneer Joseph Stefan leefde. Het was tussen 1726 en 1797. Hij heeft dus de hele ontwikkeling meegemaakt van de fortepiano. Mozart schreef ook zeer positief over de fortepiano en zeker die over van Stein. In ons volgende programma kunt u meer sonates horen van Joseph Anton Stefan. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 van een nieuwe serie programma's getiteld Geniale Muziekvrienden. Ze gaan over wat Mozart en Haydn voor elkaar hebben betekend. Deel 1 sloten we af met een staaltje ghostwriting van Mozart. Ik vertelde dat zijn vriend Michael Haydn, dat is de broer van Jozef, in de problemen zat omdat hij een opdracht tot het schrijven van 6 duo's voor viool en altviool niet op tijd afkreeg. Daardoor dreigde de aartsbisschop zijn salaris in te houden. Mozart, die door de aartsbisschop op staande voet ontslagen was en alweer een tijd in Wenen woonde, was toevallig bij Michael Haydn op bezoek toen hij hem dit vertelde. En hij bood genereus aan om wel even 2 duo's te schrijven. Hij heeft daarin geprobeerd een beetje in de stijl van Michael Haydn te schrijven, om de kans te verkleinen dat de aartsbisschop achter dit bedrog zou komen. Maar dat is maar ten dele gelukt. En daar mogen we blij om zijn. Want er ontstonden voor deze kwetsbare combinatie 2 meesterwerken, vind ik, waar Mozart zelf ook tevreden over was. Vorige keer konden we horen dat Michael Haydn's muziek niet kan tippen aan die van Mozart. En toch verschenen Mozart's stukken onder Michael Haydn's naam en de aartsbisschop kreeg geen argwaan. Want die haatte Mozart en had, potentaat die hij was, Michael vast ontslagen als hij erachter was gekomen. Goed, een concert met alleen maar een viool en een altviool heb ik in ieder geval nog nooit meegemaakt. Daarom hoor je deze duo's zelden of nooit. Dus dacht ik goede gelegenheid om ze allebei te draaien. We beginnen met het duo KV-423. Een stralend stuk waarin viool en altviool voortdurend met elkaar in gesprek zijn en om elkaar heen dartelen. We horen ook dat Mozart uitgebreid had kennis gemaakt met de muziek van Bach en Händel en meer fugatisch is gaan schrijven. Thema's en begeleiding worden daarin net zo belangrijk en inwisselbaar. We gaan luisteren naar violiste Antje Weithaas en altiste Tabea Zimmermann. Mozart dus, duo in G, KV 423.

Masumi Nakasawa speelde de fantasie opus 35 van Louis Spohr. En ook deze keer speelde de harpiste op een enkel pedaalharp van Naderman uit 1815. Eigenlijk zijn arias en duetten uit de Zauberflöte van Mozart ook van Spohr. Maar Masumi gebruikt de versie van de harpvirtuoos Robert Nicolas Charles Bochat.

En het waren aria's en duetten uit die Zauberflöte van Mozart in de versie voor harp van Robert Nicolas Charles Bochat. Masumi Nakazawa hoort u op de enkelpedaalharp van Nademan uit 1815. En ze gaat verder, want ze gaat nu verder met een Erhard dubbelpedaalharp uit 1825 en speelt van Bochat variaties over een thema uit Mozart's Don Giovanni.

Masumi Nakasawa op dubbelpedaalharp van Erhard uit 1825 dit keer. Ze speelde variaties over een thema uit Don Giovanni van Robert Nicolas Charles Boscia. Dan gaat ze weer verder met de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. We gaan luisteren naar aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro. En ook deze keer heeft Boscia van deze Mozart-opera een versie gemaakt voor harp.

En dat waren de aria's en duetten uit Le Nozze di Figaro van Mozart. En voor deze versie voor harp tekent Robert-Nicolas-Charles Bosschaan. Masumi Nagasawa hoorde u op enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Masumi en de fortepianist Richard Egger gaan nu verder met het duo voor harp en fortepiano opus 38 van Jan Ladislav Dusek. Een werk uit 1799. En Richard zit trouwens achter de Broadwood fortepiano uit 1804.

En zo hoorde je tot besluit van dit programma het duo voor harp en fortepiano van Jan Ladislav Dušek. U hoorde Masumi Nagasawa op de enkelpedaalharp van Naderman uit 1815. Pianist Richard Egger zat achter een Broadwood fortepiano uit 1804. En dat is alle informatie die ik u hierbij kan geven voor dit programma. Behalve nog dat dit programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we ons sterk maken voor muziek die je nou niet dagelijks hoort. Tot 8 uur, deel 2 van mijn serie Herkansing voor Hummel. In de vorige aflevering waren vader en zoon Hummel op tournee. We weten daar redelijk veel van, omdat vader Hummel een soort dagboek heeft bijgehouden. Boeiend leesvoer, want het staat vol met catastrofale weersomstandigheden en ongelukken, waardoor ze vertraging oplopen. En onbetrouwbare hoteliers, vies eten en gewetenloze impresario's. Ook lezen we daarin dat de dan 11-jarige Hummel tijdens een concert in Dresden ineens Mozart spot tussen het publiek. En die roept na afloop van het concert: dit wonderkind zal als pianist uitgroeien tot wat Raphaël is voor de schilderkunst. Prachtige anekdote, maar het kan best zijn dat vader Hummel hem verzonnen heeft, want ja, voor de meerdere glorie van zijn zoon. Ze reizen door Bohemen, Duitsland, Denemarken en Engeland. Sommige concerten zijn slecht bezocht, maar toch houden ze aan deze tournee die 5 jaar duurt een aardige som geld over. Ook Nederland wordt bezocht en daar was ik vorige keer gebleven. Dat bezoek aan ons land is puur toeval, want eigenlijk wilden vader en zoon veel liever naar Frankrijk. Maar daar is het op dat moment hartstikke onveilig vanwege de revolutie. Begin 1793, Hummel is dan 14, zijn ze eindelijk weer terug in Wenen. De jaren die volgen bestaan voor Hummel grotendeels uit lesgeven. Hij geeft vaak wel 10 lessen per dag en houdt op die manier het hoofd boven water. Maar zelf neemt hij ook uitgebreid les. Haydn leert hem orgel spelen. Van Albrechtsberger krijgt hij contrapunt, dat is het schrijven van fuga's en zo. Diezelfde Albrechtsberger geeft trouwens ook les aan Beethoven en hij heeft bitter weinig vertrouwen in hem. Jij zal nooit iets behoorlijks componeren, zei hij een keer. Terug naar Hummel. Waarschijnlijk in het kader van zijn contrapuntlessen schrijft hij in 1799 3 fuga's in de stijl van Händel. Om er een te laten horen kreeg ik te maken met een voor mij volkomen nieuw fenomeen. Ik ben nogal een digibeet. Veel muziek van Hummel is nooit op cd opgenomen. Maar er is iemand die luistert naar de naam Mikio Tao en die heeft geprobeerd daar wat aan te doen. Hij werkt met een zogenaamde sequencer. Voor zover ik het begrijp is dat een apparaat waarmee je een partituur leest, opslaat en doorstuurt naar een synthesizer, zodat je de noten kunt horen. Van interpretatie is er dus eigenlijk geen sprake, behalve dan de tempokeuze. Maar goed, het is beter dan niks. Hier komt dan zo'n digitaal tot klinken gebrachte fuga van Hummel.